0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Kosto weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's waarom luisteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van Nien Wiekijn met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloos lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal!
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dus Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
3: Dus Kries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook zijn

lijsten uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht voor de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Hey, de goeie man, Allegheri. Ja, reine zinnen met Allegheri kennen, ja, natuurlijk. Maar nou, de mooie dag van jou, dan komt zo'n soort waar. Komt er aan, jaren van de man van de waarman. Dus, meisje, mag leren. Maar fijn dat we bij Lustri, dat we bij klaar zitten voor het programma van de Frisiane Mix. Nou, toch maar. Reine zinnen wie van Fokke Mierema. En we gaan even naar de Alpensussies. Want die zussie, ja, dommer is aardig. Zet me maar op de knibbel. Holari, zet me op je knie.

Nou, het is wat maar die zwargen. Nou, die letten we maar even ergens anders. Want hij heeft van, man, heeft mooie muziek natuurlijk. Dat doe je net maar zwargen in de holle. Het is een hele bekende zangeres. Een echte, nou, een van de bekendste zangeressen van Friesland, mag ik wel aannemen. Anneke Douma, maar de merken in Friesland. En ik heb weer een hele bekende zangeres kleerstenen. En dat is op Versiek. Op Versiek van Janny Brandsma van de Jouwer. En dat met de Céline Dion worden. En maar het versje, The Power of Love. Nou, ja, Jannie, je hebt de power van love vandaag.

0: Nou dan, wat komen we mooi genieten van een lekkere riddel. Een lekkere riddelmuziek. Het kwam van de Snippenvangers uit Bakhuizen. Nou, wat een mooie groep muzikanten heeft dat. Maar de Verk Vanda. Het weer mooi, ik weet niet of het nou een polka weer, maar dat er net dat. Misschien het is hartstikke vier. De knipstermerken is op komst. En op een knipstermerken is er altijd een allegorische optocht. En dat is nu komende sneeuw, 10 oktober. En die rent om 12 uur en om 7:30. Dus nu komende sneeuw, 10 oktober, 12 uur en om 7:30. Dan kan je genieten van, ja, net van de gondelvaart. Maar van een optocht, rondelvaart, dat weer destijds. Dat is waar even lieden. En fijn, er is ook een mooi versje van die rondelvaart. Dat zet ik even in je bierde. Dat is van Tetman, Anne en Jarig de Vries.
1: Ik doch mijn werk in het jaren, ben ik ben der oude.

net al te snoot, net al te dom en te warm. Dat neemt mij Pieter Brom, maar een kele plas en een winkeljas en een oude boodskiptas. Geluk! Bij ons de streek, joch,

0: jou ook roepende.
1: Café Gold, my day, oh dear.
2: Ja, ja, wat een familie, zeg. Tedman, Anna en jarig. En dit weer vrouw bij de lijst, dat weer de vrouw van Tedman, meen ik. Nou, dat trek ik het uit. Lijsten Feske weer, mooie titeltjes. Jeanette Dom, Pieter Prom en dan leeft dus de tragedie. We kunnen gewoon verder maar wat anders. En dan gaan we even het loon uit. We kunnen wat country muziek draaien. Dan komen daar countries. En de eerste is van het Creedence Clearwater Waterval. Revival, net een waterval, revival. Ja, goed. Wat een krachtige revival is, maar het is in ieder geval net wetter. Bad Moon Rising. Nou ja, dat is een. Denk je de mannen wat verkeerd op, zeker? Nou, zoals Lustrie.

Jim Reeves, wie dat? My But You Love Me, Daddy. Nou ja, ik denk dat hij het nou wel van haar houdt. Dan denk ik even verder met de Wico's. En kom even met de Zwabber. Nou, ik weet net dan in Heerenveen dat ze dat is ik Zwabber in. Maar de gemeente Heerenveen die is op een vingersteken door het Riek. De gemeente die vangt tenminste asielzoekers op en voldoet daarom net op dit moment, in ieder geval net aan de spreidingswet. De gemeente is nu onder tafel gesteld door minister Bart van der Brinken en van Asiel en Migratie en NS Heerenveen. Hier het echt nog om 20 horen Nederlandse gemeenten die ik op zwarte lijst kon binnen. Nou, dat is ook wat naar Heerenveen. Ja, dat was even op de riek, op een vinger stikken. Maar de wiekers die binnen hier, maar de zwabber, want ja, dan kan je toch wel geen zwabber in houden.

Dat weer de Festwies-polka van de Blaaskapelle Machland. Ja, Festwies. Nou, ik denk dat is dan een buitendoorfeest. Een Festwies, in ieder geval net binnen in een gebouw. Festwies. We beginnen verder met de Wico's. Ja, ik even nog even een berichtje over de Gediek. Want in de Gediek, daar is een oude ronde nacht ben de treien inbraken geweest. En een, ja, treien. En Ian. In Gordieken om jou. Nou, dat ik het daar. Onder oren bij de tuinvereniging. Ja, nou ja, dat ik het daar met het wist is. Maar mensen denken erom, daar binnen dus bij dieven onderwijs. Dan kennen we dus hier de Wico's. En die besjongen dat haatstel dat al onder moorden hangt.

De straatzangers zingen dat mooi. Schaam je dan ooit voor je handen? Ja, het is soms een heel verschil. Hou je maar in je voestje. Sommigen hebben van die hele slappe handjes. En soms dan haal je je bijt. Die delen. Ja, echt een wurkershoorn. Ik heb nog een paar prachtige mooie country van mijn kleerstem. En de eerste, dat vind ik dat was een prachtig mooi stukje. Dat is van Jeanne Audrey. En dat is eigenlijk een cover dat wat nou dat er het jongt. Hij jongt de Red River Valley. En dat ziet ik op YouTube. En als je erin steen en die de afscheid neemt. Ja, prachtig. De Red River Valley. Nou, speciaal even familie straks natuurlijk.

Wat een prachtig mooi duet. Een country duet van Chip Taylor en in duet, een duet met Lucinda Williams. Could I Live With This? De titel van het versje. En de jouwer is destijds, dat is al heel lang geleden, is het wat misgegaan, maar de jouwer, want ze woonde ergens een stert van meisje en dat is toen net teruggegaan. Maar dat wat we omhellen, want jouwer krijgt nu de status van regiostert in de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Ja, dat is wel prachtig van de jouwer. Ja, nou fijn, het is een mooi groot plak en een belangrijk plak. En de provinciale staten die hebben instemd met deze wijziging. Wij trokken jouwer nu in het provinciale rondtrekbeleid meer ontwikkelruimte te krijgen. Nou, jouwer, de gemeente, hier van de Friske Maarten, Lokwenske, maar dit nou, is toch een beetje successen. Het is al hastig. Ik heb nog een paar minuten en dat sluit ik dan even af. Maar een mooie instrumentatie van de boertjes van de Buten. Zeker maar met de suikerwortelwals of de suikerbietenwals.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. En dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

Nou, wat ben al je blij, meisje, maar is dat een mooi stukje muziek van, die van Tony Marshall, maar titel Shane White. En daarvoor Fashion, My Three Steps to Heaven. De volgende, dat is wat roeger misschien. Je kent het misschien al wel, de groep Normaal. Je bent ze maar, het Veske. Ja, krijg als juster. Net als gisteren.

We hebben luisteren even naar een groep dat je de Adi Stubayer met orkest. Adi Stubayer, mooi orkest. Nou, dat er inderdaad in ieder geval, dus het is net Adi. Adi. De Zandburger Dreyer jette dat stukje. Dan gaan we nu naar Romy en Reina. En die mag haar mooi duet, die jongen te geren. Maar dromen, dat kan het niet verbieden. Nou, dat zou de mutten. Want je kan het zelf niet eens verbieden uit je dromen. En dan ben je soms hele mooie dromen, maar je hebt soms ook heel vervelende dromen. Nou, in ieder geval het versje, Jetsa. Dromen kan niemand verbieden.

René Radje is weer dat maar de prachtig mooie festje over de Lucille. Het is de internationale dag voor de ouderen. Nou, dat wist ik net, maar het stietje. Op woensdag 7 oktober wordt in Sint-Niek de internationale dag voor ouderen viert. De senioren die van het volk om in het zalencentrum. Het thema is een bloeiend omzien en naar elkaar. De inren die begint om 1 uur van de medie en het programma dat start dan om jouw 12. De medie staat in het teken van de ontmoeting. Een gezelligheid en aandacht van elkaar. En daar weer direct muzikaal entertainment met een optreden van trio Javis uit de Jouwer. Nou, zoals ze het tijd hebben, dan maar even op naar Sint-Niek. Want ja, gezelligheid, dat kent geen tijd. En dat is een instrumentaal stukje van Scribble en Hoepels.

Ja, bij de witte rezen bloeien, dat wie van Oswald Sadler. Ja, en dat bloeit op een joure stietje. Joure stiet bekend om zijn soort initiatieven, ideeën en meisjes die graag de hand uit de mouwen steken. Nou, dat is een prachtig iets dat je daar in je dwarp hebt. Maar wat gebeurt er als al die krachten hier komen? Daar draait het om bij een bijeenkomst die Friesland bloeit op een jouwer hoort. Friesland bloeit is een beweging waarin inwoners, ondernemers en organisaties geerwerken om een duurzame en vitale leefomgeving. En tijdens deze jong vertellen Bouwe de Boer en Mark Bultus hoe een dorp een week lang kan uitgroeien tot het middelpunt van de Friese verduurzaming. Daarbij staan thema's als klimaat, gemeenschap en gezond en natuur centraal. Nou, de bijeenkomst die vindt jong plak op woensdag 7 oktober dus in de bibliotheek van de Jouwer. En de jong die wordt van 8 om de Jouwer te zien en de belangstellenden die kunnen van nou jelve 8 al binnenrennen voor koffie en thee. Dus zou je mij praten willen, de jong even heen natuurlijk. Ja, dat is dichterbij. Het is dichterbij als de Meijerhoven. Maar in Meijerhoven heeft een leuke muziekgroep en dat jette de Meijerhovener. En die komt hier maar de Liefdesjodler.

Die Meijerhovener besteedt eigenlijk uit een man met een mooie snor, met een krul erin. En hij had een stukje vier band en dit alleer mooi doen in zijn orkest. Prachtig mooi. En het volgende versje is een fysiekje. Ja, dat gaat net over Liebeschulder, want de titel daarvan is Wijn bij mier. En wijn, dat is net, gaat net over wien deze keer, maar wijn, dat is wenen. Dus een heel triest versje. Maar triest bij je en wijze. Nou, als je triest bent en de kerst dan in je schouder. Dus dat uitwenen, nee, dat ik altijd wel mooi mooi noem. Het is een versje van DJ Patrick B. En het is onvregen tot Jannie Brandsma. En die biedt het dus een elke hier aan. Ik weet niet wat Jannie daarmee heeft, maar ik het al ouwe, dat is best wel een leuk versje. Jannie, bedankt voor die versiekje. En meisken, had je nog versiekjes sturen willen? Want we zoeken het weer om, want ik had de WhatsApp hier dus ondersteunen. En er komt maar net een fysiekje binnen. Dus er is alle ruimte om er nog wat aan te doen. De heer is wijn bij me hier.

Bye bye, bis morgen. Wie van Gaby? Of van Gabi? Ja, het is een Duitser, het zou wel Gabi wijzen dan. En wie in allebei de Duitse versjes. En ik heb wel een Duitser hier, want ja, het is hartstikke vier. Het is oktober en er is een oktoberfeest in Balk. En de liefhebbers van Duitse gezelligheid, die kennen op sneeuw en zien in oktober. Dus dat is nou komende sneeuw al, terug bij het oktoberfeest in Balk in de sporthal De Trieme. Het programma bestaat uit optredens van DJ Marshall, de Uitlopers, Vals und Verrückt en DJ Dirty Rick. De bezoekers die kennen rekening op een jong. Vol muziek, gezelligheid en natuurlijk een echte oktoberfeestsfeer. Het evenement begint om 6 uur de jongens en het wordt rond de middernacht. De minimumleeftijd is 18 jaar. De kaarten heb ik gekregen bij oktober of via Oktoberfest Balk. Nou, dat moet maar even zien hoe dat werkt. Maar het is vast een mooi feest en ik heb een mooi feestplaatsje. En dat is getiteld Heute feiern wir ein Fest. De originele Bregenswalder. Dorpsmuzikanten komen daarmee.

Nou, heb jij een willeke, Alberti? Die is bijzonder even haar lieve oma Jan. Ja, ben ik van mensen die hebben vrouwen als lievelingen. En dat is mevrouw Meijer. Maar dat werd vertolkt door de Vrijbuiters.

BZN. Annie Schilder, wie de zangeres, maar ze kwam Pearly Dum. Ik zie dat er toch nog een versiekje stiert, dat is van Jorrit. Goeie Jorrit, goeie man. En die wil graag vragen, John Freer Verauke. Dat moet worden een sterren van DJ Utsi. Oh, ik zie het even uit de ziekje, want ik denk, ken nog krek even. En ik heb wel een sterren geet ouders dus van Ronnie. Dat draait dan eerst eens even, want ik weet net dat ik die horen voor vind ik. Maar bedankt voor die versiekje.

Ja, dit, ik heb hem wel vond, maar toen is het net goed aanvregen. En dat weer de fout, want toen moest ik even langer ziekje. Want het is net een sterren, maar een ster. En die ene ster is van DJ Ossie en Nick P. En dat is dan ik het laatste versje wat ik draai van de maan. Bedankt mensen voor het luisteren. Ik hoop aan mijn eigen week wel luisteren. Dan hoop ik in ieder geval wet te wijzen. Maar een mooi programma, de getitelde Frisiana Mix. Nou, hier is dan een sterren. Groetjes en een fijne weekend en een fijne week verder. Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en licht flits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Beatsalesbaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te woon om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En als ze vreegje hoest mij dee. Dan koert wel minder en dat is al beter als gewoon. Een vrije zal innig, rek het neer

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Alles begon op stap met mijn maat neer met slavier. Biet ze roken en liters bier. Ze wier zijn famke, ze voelde ik gelijk op. Strak in de blouse, woestel ik op. Alles beleefd en alles dien, maar nu is het gebeurd en hak geen ien.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesbal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf 280 euro per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit is in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

net leuk. Ja, ik ben heel kreupel, ik ben vol. Wow, je

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben.

En dit was Björn en Mieke met 1000 sterren. Mooi, van harte welkom bij Streektaal Radio. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we aandacht besteden aan het boek dat binnenkort uitkomt. Dat is geschreven door Jan Schepers. Dialecthits van regionale parels tot landelijke klassiekers. En er staat een heleboel in over het ontstaan van de bands. Wat voor nummers er allemaal gemaakt zijn. Wat voor dialecthits er in al die jaren gemaakt zijn. Een heleboel verhalen over de bands die allemaal dialecthits gemaakt hebben. En vandaag gaan we de top 30 uitzenden van de dialecthits die het meest gestreamd zijn op Spotify. En op 30 stond dus Björn en Mieke met 1000 sterren. Ja, en op Spotify staan een heleboel hits, heb ik wel gezien, van die top 30 en overzicht. Ja, ik bedoel, even kijken, want er staan een heleboel in. Even kijken op die brieven wat er allemaal in staat. Maar in ieder geval een heleboel. Ik zie er meer dan 100 op staan, dus gewoon lekker. Maar dit waren in ieder geval Björn en Mieke. En die stonden op 30 met 1000 sterren. En die hebben zijn 3.713.947 meer gestreamd op Spotify. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, WhatsApp en zeker 06-1267-8-253. Het volgende nummer staat op 29 van Mooi Wark en komt uit het jaar 2009. En het nummer heet Tepels Liegen Niet.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, ik had jou jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze net begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht Mirano daar naar mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En s'nachts in bed.

En dit was Rowenheather. November, en die stonden op 28 en op 27 staat Daniel Lohuis met prachtig mooie dag. En dat allemaal die mooie Spotify-lijst, de 30 beste streektaalhits uit Nederland.

even de pil in brandvaste. En die stonden op nummer 26. En op nummer 25, daar staat een nummer van John Tana. En John Tana, dat is een meneer die uit Limburg, het nummer uit 2022. En maar die heeft nog nooit in de top 40 gestaan. En die heeft ook nooit ergens in andere lijsten gestaan. Maar hij staat er wel in met zijn nummer Boer zijn op nummer 25. Ik weet

En het was Jan Biggel met Lilleke Linda. En Lilleke Linda staat nummer 24 in die Spotify top 30. En nog nooit in de top 40 gestaan. Ja, hoe kan dat? En toch wordt hij weer heel veel gedraaid in Jan Biggel. Want op nummer 23 komen we weer tegen Jan Biggel. Als die hoorn weer kraait. En als die Jan Biggel en die nummer komen eens eventjes uit 2023. Beide, Lilleke Linda en Als de hoorn weer kraait. Beide nooit in de top 40 gestaan. En beide uit 2023.

En dit was Bakkers uit 2017 en die stond op nummer 22. Iedereen heeft een reden, heeft een reden. Iedereen heeft een reden. En dat is nou tijd voor de nieuwe schietschijf van deze week. De nieuwe schietschijf van deze week, die komt uit Enschede. En die wordt gezongen door Huub Ruel. En hij zegt dat hij bang is in het donker. Maar of dat zo is, ik bedoel op YouTube, straks als dit programma afloopt, misschien ga je maar even kijken op YouTube, staat een hele mooie clip. Maar dit is de schietschijf, Huub Ruel, bang in het donker. Schietschijf.

En dit was de schietschrijf van deze week bij Streektaal Radio van Hubruel uit Twente, uit Enschede. Hij woont op het allerhoogste punt van Enschede en is zo bang in het donker. Wij gaan weer verder met die Spotify-lijst. De 30 meest gestreamde hits uit Spotify. Op 21 staat Lex Uiting, Na het Zuren.

0: plaat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
1: Friezen, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
0: En voor Twentenaren, muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp, Streektaal.

En dit was op nummer 20, een heel bekend nummer van Normaaltje. Ze staan vaker in die lijst met een nummer over een hele mooie meid daar in de Achterhoek, over Ali. En over normaal gesproken, op 19 zijn ze nog een keer, maar nu zijn ze lekker aan het daldeën uit 1977. Net als Ali, die kwam ook uit 1977. Normaal!

En dit was op nummer, moet ik even kijken, nummer 18. Ja, al die lijsten die wij moeten houden. Manneke Karrespoor, ze komen uit Tuk, daar in de buurt van Steenwijk in de kop van Overijssel. En ze zongen over Mooiman. En Mooiman, dat was ook een nummer. In 1990 stond hij in de top 40. En op nummer 17 staan Jovink en de Voedermiddels. En wat doen ze? Ze gaan naar buiten. Nee, niet alleen met een mooie meid of zoiets, maar ze gaan brommers kieken uit 1980.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben Nijs.

Oh, oh, oh, Den Haag. Harry Klorkenstein, oftewel het klein orkest van Oh, oh, Den Haag, 1982. En die stonden op nummer 15 in die Spotify Top 30. De 30 meest gedraaide, gestreamde streektaal dialecthits in Nederland. Mooi, nog een uur lang streektaal. En jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Het volgende nummer staat op nummer 14. Ze komen uit Drenthe uit 1982. Een dijk van de hit in Nederland. De Dutch Boys, Boe Harms. Maar nog eerst even de techniek en presentatie van de ondergetekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

0: Streektaal Radio.
1: Het podium voor muziek uit de streek.
2: Gouwe ouwe.
3: Een gouwe ouwe.

En achtereenvolgens hebben we geluisterd naar Boe Harmsen 1982 op nummer 14 met bijna 6,5 miljoen keer gestreamd. Daarna op nummer 13 mooi waar ik ben en blieve boer 2009 meer dan 6,5 miljoen keer gestreamd. En op nummer 12 Mama, wat is mijn pils 1982 van normaal bijna 8 miljoen keer gestreamd. En op nummer 11 daar komt hij. Annie uit de bochten, niet in de top 40 gestaan uit 2015 en meer dan 9 miljoen keer gestreamd op Spotify.

0: Op nummer 13 was dat Mooi Maar met Ik Ben en Blijf een Boer uit 2009. En meer dan 6,5 miljoen keer gestreamd. Op nummer 12, Mama, Hoor Is Mijn Puls. Ja, dat weet ik niet, hè. 2000 en... nee, haha, is veel leren. 1982, met bijna 8 miljoen keer gestreamd. Normaal. Mama, Hoor Is Mijn Puls. En daarna krijgen we Annie in de Bochten van Bukkers. En dat heeft ook nooit in die top 40 gestaan. Maar het is wel meer dan 9 miljoen keer gestreamd uit 2014.
1: Nummer 9.

0: En dit was op nummer 8 moet ik zeggen. Ik vind je lekker. De Kraaien komen uit Den Haag. Ze hebben niet in de top 40 gestaan. Ze hebben wel in de tipparade van Veronica gestaan jaren geleden. Maar ze staan toch lekker op nummer 8 uit 2012. 10.663.889 keer gestreamd al in Spotify. Op nummer 7, Nijedij van de Kas.
1: Nummer 7. De nacht is voorbij, de scène is vrij om heeg te keer. Aan zit de dij, morgen is de nij om stil te staan.

Deze komen uit Drenthe. Skik, ja, het lijkt allemaal op elkaar, hè. Op fietsje Daniel Loos, 1977. En ze staan op nummer 6. En moet ik zeggen, 11 miljoen keer, meer dan 11 miljoen keer gestreamd daar op Spotify. En van Skik gaan we weer naar de Achterhoek. Normaal, ja, die staan er regelmatig in. Normaal de ronde uit 1982. Meer dan 13 miljoen keer gestreamd. Nummer 5.

Bestel maar. Ja, dat moet niet. Waarom zullen we niet bestellen? Rowenhaise zong dat in 1992. En het is al meer dan

En dit was de nummer 2. Iedereen kent het wel. De grootste hit van de maal waar alles mee begon. Oer het hart scheurde ze in 1977 de top 40 in. En dat nummer is meer dan 20.000 keer gestreamd op Spotify. En ze staan op nummer 1. En nummer 1 krijgen we de nummer 1. Maar nog eerst even de categorie Academierij. Kom ik weer in speciaal voor Remco weer een nummer draaien van een broekduo. Dat doen we dus ook weer lekker. Of niet, Remco? Hey, kom erbij. En als ik het nummer draai, krijg ik weer lekker koffie met koffie.

0: Ik kom de bier in de categorie accu weer draaien. Krijg ik weer lekker koffie met koekjes bij Remco. En wanneer ik op bezoek kom? Nou, ik denk dat het zomaar eens een keer op woensdag zou kunnen zijn. Moet je maar op de deur letten als ik weer binnenkom. En dan is nu tijd voor de nummer 1 in die overzicht van de 30 dialecten. De 30 meest gestreamde hits op Spotify. En dat is... Komt uit Brabant. En heeft niet naar zijn moeder geluisterd. Want hij zegt... Ons moeder zei nog, Jan Biggel. En dat allemaal op nummer 1.
1: Nummer 1.
2: Beste vrienden.

Ja, kijk, van Sorkie moeten we afscheid nemen van Streektaal Radio. Twee jaar Streektaal Radio met de 30 meest gestreamde hits op Spotify. Volgende week gaan we de top 10 draaien van de meeste hits uit Nederland. Die het meeste aantal in de top 40 heeft gestaan. De meest gekochte hits uit de top 40. De Dialect Hit Top 10. Maar dat doen we volgende week allemaal. Allemaal van dat hele mooie boek van Jan Schepen met Dialect Hit. Mijn naam is Ben Eikendoek. Henna, dat doe ik ook een keer. Hou dan maar voor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie medeluisteraars, zal ik even van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij RTV Spanburg op de eerste snuwen van oktober van 2026. En we begonnen met een band uit Centraal-Amerika. Die heet Fit to Be Tight. En ze hier het over hunzelf, want ja, dat nummer heette ik Fit to Be Tight. En ze hebben een enorm grote fanclub en die zetelt in Mira Loma, dat kind er ik een stadje te wijzen. Nou, hele leuke Americana muziek uit de States. Hoe mooi wil je het hebben? Spanbaar, een nice programma, een gezellige sneutemoon. Bedankt voor je inbreng, dat weer bij heel goed. En wij vervallen je nou met country folk en rock'n'roll muziek tot de klok van 3. En jouw 3 hebben een interview met Elisabeth Hope. Zou we zien wat ze tussen en wat zal ik het te vertellen? Het aan de orenkant van mij zit je Hannes de Vries.
1: Een hele goeie mee, Lustra's en Harkes van Radio TV Spanburg.
0: Yes, precies, ja, precies, dat heeft wel heel goed zijn.
1: Ja.
0: En wat heeft ook voor media, want ik heb je wat cd's troostgoed. Daar staan ze even een keuze in bepaald.
1: Ja, klopt. Dus dat zal ik even goed noemen. Wat voor cd's dat je Olga Moon noemt.
0: Ja, precies. Ja, ja. En dan mag je niet meer gooien, want dan gaan ze steken.
1: Dan ga je gewoon kapot. Dat is zonde van de cd's.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Wist je, ja. Dat is zonde van de cd's.
1: Ja.
0: En wist je wel dat er dit weekend een wild weekend is op een Veluwe?
1: Nee, dat wist ik helemaal net.
0: Ja, ik kreeg een bericht van het hotel het Vierhouten. Er is een wild weekend. En wat er precies in houdt, dus wild zien. Ja. Maar dan kan ik wild gerechten consumeren.
1: Aha.
0: Nou, dat is ik heel leuk.
1: Ja, dat is heel mooi in Vierhouten.
0: Ja, dat is prachtig op een Veluwe. Ja,
1: klopt.
0: Maar we hebben even over even zien. Morgen is het beestje dag, hè? Dierendag.
1: Ja, dierendag, ja.
0: Maar Flintwieken, is nu met de burendag.
1: Ja.
0: Maar heeft toch daar wat aan dingen?
1: Nee, ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, wij wel.
1: Oké. Okay.
0: Maar hij in de stritten hebben even gezellig bij me geweest. Muizen, koffie en gebak.
1: Oh, ik wel lekker.
0: Ja, nee. Ja. Ja. wij hebben alle vrolijke buren.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik denk wel dat er wel wat aan dingen is.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Nou ja, daar nou het weekend ik heb van alles te rijden.
1: Van alles.
0: Want ik zie je even hier aan de andere kant, hier achter u, Johannes. Daar staat
1: de tramter.
0: En daar is een boerenstreekmarkt.
1: Ja, ik wel mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die is van Monel worden begint en je durft nog tot 4 uur. Dus als de meeste het jaren, dan kan ik wel even naar de trainer. En dan even attenderen op dat wij voor de radio binnen. Misschien doet iedereen de radio wel bij jongen.
1: Ja, misschien hebben de radio wel jongen.
0: Nou, dat kan ik helemaal zeggen.
1: Ja. Ja,
0: dat is ik weer. Nou, we gaan even eerst maar even naar Canada. Naar de zanger Trevor Watkins. En die had het over Mrs. Thompson called Today. Dus mevrouw Thompson die bellen Juwet. Nou, dat is heel mooi. En wat zal ik zeggen? Dat jij je wel in dat nummer. Daarna gaan we naar Amerika. En daar zijn de Finley River Boys. En dat is pure bluegrass muziek. Maar ze doen mij even een nummer van een orenartiest. En met jongen even als luisteraar uitvinden van wie die is. En dat nummer heet The Sea of Heartbreak. Maar we gaan eerst naar Trevor Watkins.

0: En dat is hele mooie muziek van de Finley River Boys. The Sea of Heartbreak. Weet je precies van is? Ik hier het opskroond, maar dat heb ik weer even vergeten mooi te nemen. Maar in ieder geval, dit is van een artiest, maar dat maakt het zich net zo vol uit. De Finley River Boys, die kunnen dat ik heel goed van. Jullie zijn country folk en rock'n'roll. Je bent RTV Spanbergen. Ik vind het heel leuk dat jullie luisteren. Dus beloven deze muziek behartigen om samen te zien. De muziek en ik word wat leuk terugkomen, maar ik denk Johannes, dat het ontfeit luidt dat wij graag willen dat die muziek wel bekend wordt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik denk dat het technisch is. Hè?
1: Dat ik denk dat het wat technisch van ja. Die player, dat het terugkomt.
0: Ja, dat is wat mooi is.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen klachten yet, in de nee. Zin dat het te luid is, maar nee. Toe was dat kennen.
1: Dus,
0: Nou, we gaan eerst even naar die keuze, Hannes. Dan moesten we even een Duitse truckersong geven.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Die hebben wij hier ook.
1: Ja.
0: Want we hebben allerhande soorten muziek. Nou, dat hier is van Little Ma Sissy en dat heet Truckerfesten. Nou, dat is heel mooi, want de truckers die hebben regelmatig feesten. En dan komen ze in een heel groot gebouw en daar hebben ze alle keer artiesten. En dan gaan ze gewoon even gezellig een hele jongen heen wanneer dat ze net rijden hoeven. Nou, truckerfesten. Dat komt voorbij. En doet er nou nog even in, Johannes?
1: Ja, dan doe ik zometeen nog in even.
0: Ja, dan moet zelf even weten wat dat
1: is. Ja, ik denk
0: dat die.
1: Ja.
0: Ian daarvan?
1: Ja, de Old-Time String Band.
0: Ja, de Old-Time String Band die mag straks op een heel groot festival zingen en spelen.
1: Ja.
0: Dus daar ben je nog net eerder geweest. Dus dat is wel goed dat we daar even wat reclame voor maken. Nou, we gaan eerst even naar de Duitse truckersong. En die komt van een CD oud en dat is Volge 2, staat hier. Volge 2. Nou, dus de eerste direct, maar die heb ik net, maar dat hindert niks. We letten dit jaar van Little Ma Sissy.

0: Dit weer een vrij rustig nummer van die Old Time String Band. Ze komen uit de buurt van Alkmaar. En dit nummer heet Booming an Old Freight Train. Ja, dat is best wat. Er was dan wat snellere nummers. Straks hebben we wel een snel nummer. Ja, dat wel. In ieder geval, die Old Time String Band, die komt op het Roots Festival. En dat is straks in Nieuwegein. Daar ben ik Amerikaanse artiesten. En artiesten volgens mij, ik uit Duitsland, maar zeker ik uit Usland. En als laatste is deze band, die Old Time String Band, is daar voortdurend geheel. Dus het duurt ik meerdere dagen. Dus ja, ze kennen. En we hebben heel wat inspiratie daar opbouwen. Als ze dat de meesten op tijd binnen. En ik heb eens jongen naar de oorartiesten. Dan kunnen ze een nieuw nummer ontstaan. Want je weet eigenlijk nooit hoe het soks kan. Juist in de country folk en rock and roll. En nou is het heet tijd voor een Niels update. We konden hem even niet vinden. Maar Johannes, het krijgt zo lang speur dat er hem hier. Dus ja. We laten hem nou even jaren.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar wat de top 3 is.
0: Ja, ik
1: wel. Ja. Is het weer vroeger of zo is het nog...
0: Nee, bloedgelijk. Maar we zoals je het weer is.
1: Ja, oké. Okay. Dus hier komt de Niels update.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 update. Mijn Niels Kwakman.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe update van die Hot Country Songs Top 50 van week nummer 40 alweer van het jaar 2026. Ja, we nemen deze week uitschiet van 6 nummers. En die 6 nummers, dat binnen de Tricky Oak Revival, Stop and Stare. Kane Brown featuring Shania Twain, My Boots. Cameron Marlowe, My No Need for Leaving. Cameron Whitcomb, My Kingdom of Fear. En de laatste 2 nummers van de overleden zangeres Dolly Parton, Jolene en 9 to 5 gaan deze week ik uit. Ja, daardoor krijgen we deze week 3 nieuwe nummers. 3 nummers die we waarom komen in de lijst, die jij er in de lijst hebben staan. En ja, mooi wat shuffle en dergelijke. En komen wij deze week op 21 dalers en trekken stijgers maar liefst. Ja, dan gaan we natuurlijk zien waar komen de nieuwe nummers natuurlijk binnen. En de nummers die waarom komen in de lijst. Nou, dan beginnen we op nummer 48. Ook weer waarom in de lijst na een week absentie is Riley Green, mooi Imagine That. Komt weer waarom op plek nummer 48. En na in de lijst te vinden is het nummer van Russell Dickerson, Word Your Wild. Mij ben op plek nummer 44. En ik een nieuw nummer van Riley Green, Ten Pairs of Boots, komen deze week binnen op plek nummer 40. Het mooiste te vertellen voor Riley Green is dat hij eigenlijk mooie nummers weer rondkomt van zijn laatste album, die deze weer vorige week uit is gebracht. En Ten Pairs of Boots komt van dat nieuwe album al en komt dus binnen op plek nummer 40. Nou, dat we weer om te vinden in de lijst is het nummer van Jordan Davis, het nummer Mash. Ik kon er vorige week uit. Deze week komt hij weer om in de lijst. Hij komt zien de vorige notering op plek nummer 30. En ik ben weer om in de lijst is Riley Green featuring Hannah McFarland. Ik dit nummer is heger dan je lijst notering. Go again. Ik ben weer om in de lijst op plek nummer 34. Ja, dan hebben we nooit de klapper van deze week. En die komt binnen op plek nummer 30. Bijna op de helft, maar plek 30 is ik goed te dwang. Luke Bryan heeft een samenwerking voor een mooie Luke Arms. De beide Lukes die komen een mooie 9 nummer binnen. Finders Keepers dus binnen op plek nummer 30. Ja, dan gaan we snel naar de top 10. En in de top 10 is een nummer kom die vorige week nij is. Binnen is kom. Maar die aardige stijger erin. Nou, waar die komt, dat jaren we straks. We beginnen eerst nog met nummer 10. En die is voor Co Wetzel en Ella Langley. Mooi, het nummer Jaded. Vorige week op Jochen. Deze week een plakje naar beneden op plek nummer 10. Ella Langley, mooi Loving Life Again. Giet vergeleken met vorige week. Ik een plakje naar beneden van 8 naar Jochen. En ik naar beneden vergeleken met vorige week is Luke Combs, Be By You, van Sean, naar 8. Ella Langley en Morgan Wallen, mooi I Can't Love You Anymore. Ik heb plekje naar beneden, vergeleken met vorige week van Sois naar Sean. En de titeltrack van Toy Story 5 van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Helaas 12 plekje naar beneden, vergeleken met vorige week. En kung van Fjouwer naar Sois. Ja, het mooiste is nou, ik te zien is hoe lang een nummer op in had staan. Want ja, Taylor Swift, mooi I Knew It, I Knew You. Die had maar liefst 2 weken lang op de eerste plek staan. En zakken ze nou verder houden naar plek nummer 6. Blue is dying, vergeleken met vorige week is Ella Langley. Be Her, vorige week op 5, deze week op 5. Ja, en dan hebben we dus nog de grootste stijger van deze week. Morgan Wallen, Last Thing You Need, kwam vorige week naar binnen in de lijst op plek nummer 50. Ja, en dan binnen een week gaat er 46 plekken omheen naar plek nummer 4. Ja, en vorige week zag ik dus al van... waarschijnlijk hebben fans van Morgan Wallen net weten dat dit nummer erom kwam. Want ja, het is een song van de game Grand Theft Auto Choice die hier komt. Ja, en Shakenium Shen dat 9 weken het nummer is oppikt. En een grote stijger maakt het vergeleken dus vorige week op plek nummer 40 en op plek nummer 4. Ja, dan gaan we snel terug naar de top 3 van deze week en binnen de erfverschouwingen. Nou, laten we snel even jaren wat de nummer 3 van deze week is.

Ja, vorige week stond ik niet op plek nummer 3. Deze week bloed die steen op plek nummer 3. Morgan Wallen, Been By Now, is de hekkensluiter van de top 3. Vorige week werd dat al het geval. Deze week ik. Want ja, vorige week waren de nummer 3. En deze week bloed er de steen. Dit dan nog een week lang in de lijst. De 12e plek is wel de heeste notering. Maar deze week dus blauwe steen op de 3e plek. Dan gaan we snel terug naar de nummer 12 van deze week. En die klinkt als volgt.

Ja, Boston van Stella Lefty bloed ik steen op nummer 2. Nou, het is ook tevens de hoogste notering van het nummer van Stella Lefty. En ik, ja, stiet die al 24 weken lang in de lijst. En dus blauwe steen. Vergeleken mooi vorige week. Nou ja, zal dan de nummer 1 blauwe steen. Nou ja, ik heb het nog net nog. Nou, het zou het wezen dat die binnen de week de top 10 uit is gingen. Dat zou kennen. Maar de trend is wel vaak dat het meestal zorgt dat die of al begint te dalen, of die iedereen niet repeat. Nou ja, dat is net gebeurd, want ze stiet nou voor een totaal van 42 weken op nummer 1. Ze stiet al 49 weken lang in de lijst. En ja, dat droogt dus deze week toch steeds stevens bovenaan Ella Langley, Tuesday Texas. Ze bloedt het gewoon het wan. En ja, ik zou het kijken al. Er is wat nice op de lijst. We kennen ook zijn hoe lang een nummer op de eerste plak het stien. En misschien had het ook wel te maken met eventuele records die verbrutsen kunnen. Nou, in ieder geval voor Ella Langley kiet ze nog rustig terug. Het is nog even een ouwaartje hoe lang dat niet gebeuren. Laten we hopen dat het hier uit is, jongen. Maar mooi, 49 weken lang all in de lijst. Zou het wat wijzen of ze het einde van het Igit heilen. Maar ja, wie weet, weet je het nooit. Maar in ieder geval, ze bloedt deze week steen. En we moeten volgende week zien wat er niet gebeuren in de lijst. Maar deze week bloedt Suzy Texas van Ella Langley steen. En ja, volgende week zullen we weer verder. Moeilijk weekend.

0: Nou, eerlijk is eerlijk. Dit is een ijzersterke song, Lustra. Ja, Alan Langley en Chosen Texas. Ik vind hem steeds mooier worden. Dus dat betekent, Johannes, ik dacht gewoon weer voorspelling. De eerste drie weken bloed ze nog op nummer 1.
1: Drie weken.
0: Nou, dan Ingens of zo is het? Nee.
1: Ik dacht een skepke bovenop.
0: Ja.
1: 5 weken.
0: 5?
1: Ja.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Nou, staf hier ook nog niet gaan, want dat kan, zoals Niels zei, het kan soms zo gebeurd zijn, ze zijn zo van de eerste plak verdwenen.
1: Ja, klopt, want als het na een week weer waar is, dan gaat het weer heel goed wijn. Ja, en dan gaat het op trek helemaal in de war, of niet?
0: Ja, dat zou kennen, ja. Dan kan je dat leuk vertellen, maar ik denk niet dat het zo werkt. Hè?
1: Oh.
0: Je zit gewoon de verkoop van nummers al leren. Dus ja, we wachten het al, maar ik ging gewoon ervan uit dat deze draai die binst in blond, ja. Dus die bloemen verwoorden weken wel west in. Maar dat zijn hele leuke nummers.
1: En de commerciële zender die ik dan voor heb,
0: ja.
1: Die draait ik nummer 1.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ze draaien alle geen nummer 1.
1: Ja.
0: En wist je wat leuk is? Die met de KBCN, Sandra van Rijs, ja, die zongt in trio, hè?
1: Oké.
0: Ja, en daar treden ze regelmatig op.
1: Ja.
0: Door ze der wedstrijd winnen, dus in de buurt van Aalten, net dat.
1: Ja.
0: En wat schetst mijn verbazing, die had dit nummer van Alan Langley heeft ze op hun repertoire zetten.
1: Oké. Ah, dus dat is mooi.
0: Dat is een goed idee.
1: Dat is een heel goed idee.
0: Ja, ja. Dat doen misschien wel meer artiesten, maar dat weten wij nog niet. Maar
1: nee.
0: Ik weet wel dat dit, wat Sandra dit doet, en dat is heel goed.
1: Dus dan met de oorartiesten dat ik even van.
0: Nou, dat zou misschien net verkeerd bij zijn. Nou, je luistert naar Country Folk en Rock and Roll, je bij RTV Spanburg. Maar we hebben even een vrachtmooiversje. Tenminste, ik denk dat het een vrachtmooiversje is, want het heet On the Road. Nou, dat zou kennen, maar we zijn het helemaal wis. De artiest die dat zingt, dat is Leroy Parnell. En dat nummer is Crown Trog, meneer B. McDill. Die ken ik niet, maar dat zou ik goed weten. Ik heb de song al luisteren. Ik vind hem heel mooi. En ik hoop, Joost luisteraar, ik dan ook even naar Argentinië. En jij een heel snel nummer van Ingrid Zeta. We hebben alles vaker gedraaid, want dat duurde ik net zo heel lang. We zijn heel lange nummers, maar je bent ik kwart. Deze duurde 1 minuut 48. Nou, volgens mij ben je dan weurig ook dat snelle nummer hier. Maar ja,
1: nou, ik hoop het vanuit, ja.
0: Nee, valt wel wat mooi. Even zien, dat snelle nummer heet C.O.C.A.C. En dat is Spaans. Maar wat er precies vast dit weet ik niet. Maar we gaan eerst even naar Leroy Parnell.

0: Ja, dat nummer is de oude rond. Heb je van Engri Zeta? Ze komt uit Argentinië, om precies te weten, het Buenos Aires. En ze hebben een hele soort succes. Want ze hebben filmpjes gemaakt die ik wil op YouTube. En ja, ik wil het ze zien wetsen optreden. Nou, het is meestal volle bak. En de band besteedt uit 6 personen. En dit nummer hier, See You Soy Assi. Wat precies besteedt, weet ik niet. Misschien dat je luisteren naar je woorden radio. Wie zal het zijn? Maar je luisteren nou naar TV Spanberg. Een programma heet Country Folk en Rock'n'Roll. Want 3 uur. Nou, we vertellen jou even dat het Jewett Sneker Dweildag is. En dat betekent ze volgens alle dweilorkesten die, ja, en er is zelfs ook een wedstrijdklasse. Alle in snits. En meer informatie staat op www.sneek.nl. Dus vanmiddag ik een rommelmerken, Jozef Markt citaat, en dat is in Heeg. En ze hebben gezien dat is versqualen in de diaconie Sint-Jozefkerk. Meer informatie staat op www.waterlandvanfriesland.nl/Jozefmarkt. Er is ik een vak autocross speedway, dat is in Blauw Huis. Hey Johannes, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik net.
0: Nou, dat is in Blauw Huis. Jewett, een sportevenement dit jaar, autocrosswedstrijden in verschillende klassen op het circuit. En dat staat bij www.vak-autocross.nl. Nou, dat is ik wel wat voor moeite met je voor die sport.
1: Ja, in sportprogramma, ja.
0: Even

0: Rappel.nl. We gaan eerst verder met leuke muziek. We gaan naar je folkmuziek luisteren van Rappel. Je Rappel, je komt uit Grijnsboy. Maar ze treden oerrobel op wat ze vregen willen. Vanmiddag, je het nummer Home is where my friends are. Dan gaan we naar Duitsland, dat is nou. En dan gaan we naar de band Siri. Siri is een hele leuke zangeres bij haar muzikanten. En ja, dat is wat country rock muziek. En ze treden op voornamelijk op hele grote festivals. En vanmiddag je het nummer Hold On. Nou, dat is een hele goede tip. Maar we beginnen met Rappalje.
1: Hoi!

0: En toen wist ze toch, hou rond. Dit is de band Siri. Ze komen uit het Sauerland, waar je krijgt over de grens. Ze hebben wat country rock muziek. En het nummer dat heet Hold On. Hoe vind je deze muziek, Johannes? Vind je dat leuk?
1: Deze muziek is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er was van Siri yet?
1: Nee, ik heb helemaal net yet over Siri net.
0: Nee. Want we screwen dat als S-I-I-R-I. Ik heb er eerst net niet uit, maar samen is typte ik dubbele letter I in. En ja, toen kwam ik hieruit. Ik denk, hé, dat is leuke muziek. Dat kan ik er straks ook mooi herhalen.
1: Ja. Klopt.
0: En, deze band treedt een heel soort op festivals. Dat boek ik wel eens, een soort succes. En deze dame, de zangeres, die werkt een heel soort bij haar ouders op een boerderij.
1: Aha.
0: En dat zou allerhande werk. En Dennis is in de muziek bezig.
1: Dus als jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we hebben hier nummer even Jojert, let me dan een stuk 2 uur en night one ben. Waarom mij deel 12 van country folk en rock and roll? Tot die tijd, Jerry, The Birds en Mr. Tambourine Man.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de 12 uur van Countryfolk Rock'n'Roll, mooi Arne van den Berg.
1: En Johannes de Vries. En wij starten deze 12 uur met The Man of Music. En die bestaan uit vier malen. Misschien ben ik nog wel vrouwen bij, maar dat kan niet. Want wat voor geslacht dat het is. In ieder geval, ze zijn wel mooie vier. En het nummer heet A Stronger Hand. En dit is country gospel muziek, daar begonnen wij. Dat waren de oren mooi. Nou, we hebben nieuwe muziek van de media. En we hebben een interview om jou te draaien met Elisabeth Hope. Ik hoop dat ze tussen is. Dan komt het al een boek leer. Daar reken ik op.
0: Een mooie vraag aan Onnoitocht.
1: Nou, dan moet ik even, dat moet ik nou even draaien. De dok even onderwijs. Even al iets erin, maar een limerick screw.
0: Ja.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Dat is altijd mooi.
1: Ja, vind je het mooi?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, ik vind het echt mooi.
1: Ja, ik krijg wel vaker even reacties.
0: Complimenten.
1: Dat is leuk om mooi te beginnen.
0: Ja.
1: Nou, we gaan eerst even hier naar de band Stickleback. Ze komen met Brabant, ze hebben wat rockmuziek. Hier vanmiddag het nummer The Devil in Disguise. Daarna gaan we naar nieuwe muziek van Rough and Tumble. Die komen bij Den Haag, die zit ik wat op rockgebied. En ze hebben een nagelnieuw nummer wat ze pas zei. En dat heet Thank You. Nou, werd ze wel bedanken willen. Ik denk voor het luisteren en voor het kijken van een cd. Zoet net zo bij Johannes.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ik denk het wel. We jaren het even in dat nummer, maar we jaren eerst even naar Stickleback.

0: hij is al rond. Ja, ik ben er gewoon nooit zie, ja.
1: Ja, heb je jou rond?
0: Ja, heb ik jou rond, maar volgens mij, Johannes, weet ik ben wat luider.
1: Ja, deze weer weer mooie. Nee, valt mooi, hè? De geluid die valt weer.
0: Mooi?
1: Ja, die weer okay. Perfect.
0: Nou, ik deed wat in mijn koptelefoon. Ik denk, oh jee, oh jee, oh jee. Ik heb hem gauw zachter gehoord. Hij kwam hut binnen. Maar dit weer wel een leuk nummer, hè? Rough ja. And Tumble. Ze heet de band en ze komen uit de buurt van Den Haag. Precies hoe dat heet, dat is mij onbekend. Maar in ieder geval zien. Een mooi nummer. Thank you. Ja, dus die lid waar wij... Jo was even vaker hier in country folk en rock and roll. Hebben wij... Het waarbericht, denk je,
1: Hans? Ja, ik zal even de waarbericht even starten, want ik ben benieuwd naar hoe het komt met de komende weken.
0: Ja, ik
1: ja, wel. Ja. Nou, hier komt de waarbericht.
2: Radio Spannenburg Waarbericht, met Jan Lulke van Ommen.
3: De verwachting. Als wij sjuggen van de morgen, dan is het rustig. Er zijn wat sluierwolken en het is wat mistig nog west van morgen. Maar er is ik al gauw rond voor de zinnen deze morgen. En ja, na een toch wel frisse nacht, drint de temperatuur gestaag op. Om 10 uur is het zo'n 13 graden. Morgen midden is het, van de midden bedoel ik, is het zo'n 19 graden. En vooral, ja, bij u kan er wat meer bewolking voorkomen. Maar ik de zinnen komt hier en daar wel tevoorschijn. Ja, de wien is zwak tot matig uit het westen en het bloed droeg. Joen neemt de wolking uit het westen ta. Uiteindelijk maakt je de kustgebieden kans op een bui. Volle ruim wordt erbij net verwachten. Vannacht trekken de buien via de provincie. Ik dan valt er wat lichter ruim. De binnenwolkenvelden en de opklaringen bij minima tussen de 9 en de 10 graden in. Morgen is het ja, in de maand die het regionaal bewolkt, maar een spatje ruimwetter. Al snel breekt de zinnen steeds meer terug en dan is het een tijd vol opzinnig. Letter is er wat sluierbewolking en het wordt zo'n jontje à 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag voor, om er even op u te gaan. Men je kent de zinnen ik er volop bij wijzen. Het is op en top simmerwaar. De zinnen schijnt namelijk uitbundig. En de temperaturen erin nog wat verderop. Het wordt zo'n 20 om 22 graden. Maar weinig wien. Ja, het is genieten. Deze is waarschijnlijk de laatste dag. Maar stralend nice simmerwaar. Het wordt op nice zo'n 20 tot 22 graden. Maar volle rondte voor de zinnen. In de rin van de miljoen berieke buien. Het zuidwesten van de provincie in Demmen komt een einde aan de droege periode. Waar die buien ja, kennen tonger en wienstitten voorkomen. Daarna is het wisselvallig, dagelijks trekken buien over uw provincie. Soms kan een dag echt heel wiet verrennen en is er volle wien. En daarmee liep het de herfst, dan ik echt begon te wijzen. Nou ja, sommige mensen zullen zeggen eindelijk, want het wien natuurlijk wel heel lang simmerwaar. Maar de temperaturen die zullen vol als schommel je rond de graad of zegtje. En daarbij bloedt het nog een tiert, zacht voor de tiert van het hier. Rond naar wieken.
0: Wat nou weken, ja, in ieder geval. Dat is een prachtige waarberichten. Hè? Dat we eerst best bezinnen. En ja. Dan is even wat beter. Hintertik niks, want daar heb ik wel verlet van, Johannes.
1: Ja, ja maar ik vond dit waar ik wel mooi, hè?
0: Jawel, ja. Ja, met de wat van beide. Hè? Want er was een, hebben we weer een lege wetterstand. En daarin de zoutschepen weer. Dat is ik niet goed, hè?
1: Nee, dan is het niet goed. Hè? Dan krijgen we daar weer commentaar over.
0: Ja, precies. Ja, we gaan gauw even naar die keuze. En dan heeft de band het koude mee me regelen, hè?
1: Ja.
0: Kate Gambino.
1: Ja, klopt. Ja. Ja,
0: en die hele leuke Tex-Mex muziek. En vanmiddag litten wij hier het nummer FIFA, Seken en Do, Re, Mi. Dat bestaat uit twee delen, maar het gaat heel goed. En daarna, de muziek is nog even trooi, Hans.
1: Ja, ik zie even zometeen nog een heel mooi nummer achteraan.
0: Ja. Ja. Nou, oké, okay, let deze maar hier.

0: Nou, jou luisteren naar de grootste hit van Pussycat. En dat is Mississippi. Pussycat die zongt onder leiding van Tony Willis. En ze kennen het geweldig goed van. Af en toe jij dit nummer naast voorbij komt, dan denk ik, ken we wat vaker. Ja. Vies ik niet, jongens? Dat kan wel volle vaker, deze leuke muziek.
1: Ja, dat kan wel volle vaker. Maar ja, als ik tijd heb, dan moet ik wat vaker Pussycat draaien.
0: Ja, maar dan heb je tijd genoeg. Ja. Dan heb je de moord met je draaien worden sport. Dus de draaien worden...
1: Ja, klopt. Ik kan een nummer kleed zetten.
0: Ja, Pussycat te draaien, ja. Want ze hebben wat hits.
1: Ja, want, heel mooie hits.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, we doen nog even twee nummers achter elkaar. Noemt de Dirty Boy er net zo lang. En dan zie ik je weer onder wiel in contact met Elisabeth op. Dus we gaan eerst nog even hier naar de Lena Rockers in Duitsland met de School of Rock and Roll. En daarna hebben we een nieuwe band die heet de Penny Creek Band. Weet ze precies waar komen, weet ik niet, want ik kwam ze samen zien op Spotify. En vooral dit nummer, Getting On With My Life. Dus ging verder met je leven. Zo kan je dat wel even omzetten. Nou, in ieder geval, we gaan eerst naar deze beide nummers.

0: Ja, langzaam maar zeker doen we dit nummer even weg. De Penny Creek Band, want Esther die zit op dezelfde lijn. Dus dat kan ook even niet anders. Esther, van harte welkom in Country Folk en Rock'n'Roll.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ah, goedemiddag. Oh, je komt luid en duidelijk kom je hier binnen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja, dat is helemaal goed. Mooi. Ik heb even een limerick voor jou geschreven. Hij is kort, maar krachtig en geballen, maar kleine zinnetjes gebruikt. En daar staat... Tjonge, tjonge, jong, wat een prachtige song heeft Elisabeth Hope gemaakt. Die vele harten raakt. And that's not wrong. Ik heb het zo even bedacht, want ik kon niet meer rijmen op die andere. Ik denk, nou, ik doe even een Engelse zin op laatst.
1: Nou, wat leuk. Hartstikke mooi.
0: Ja, vind je hem leuk?
1: Mooi gemaakt.
0: Oké.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Oké.
1: Kom maar krachtig, hè?
0: Ja. En dan krijg je even de hartelijke groeten van radiocollega Henk Jansen.
1: Nou, hartstikke leuk. Doe Henk de groetjes maar even terug.
0: Ja, dat zal ik ook even doen. En dan wil ik als eerste even van jou weten, hoe is die song eigenlijk ontstaan? Want ik vind, eerlijk is eerlijk, ik heb alle songs van jou beluisterd, maar tot nu toe vind ik deze nieuwe van jou wel de mooiste.
1: Oké, okay, nou mooi, leuk om te horen. Ja, nou eigenlijk is die, het was eigenlijk een song die John en Nienke uiteraard weer gemaakt hebben van Neo Music uit Bovensmilde.
0: Ja.
1: Die hadden zij nog op de plank liggen.
0: Aha.
1: En ja, zij hadden echt zoiets van... Nou, weet je, dit is echt een nummer voor mij. En nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Want ik hoorde hem en ik was ook direct verkocht.
0: Ja.
1: Ik vind het zelf ook gewoon een heel mooi nummer. Een fijne sound.
0: Ja.
1: En een lekker nummer wat in je hoofd blijft zitten. En waar je toch ook wel... ook wel vrolijk van wordt eigenlijk.
0: Nou, zeker weten. Iedereen wordt er vrolijk van. Ik krijg hier al reacties van... Wat vrolijke muziek maakt Esther eigenlijk?
1: Nou, super. Ja, leuk.
0: En daarom is hij ook turboschijf geworden, Esther, hè?
1: Wauw, geweldig. Ja, dat is echt super.
0: Ja,
1: heel mooi.
0: Ik gebruik jouw andere naam ook even. Want ik vind je op pseudonym... artiestennaam vind ik ook leuk. Elisabeth Hope. Maar Esther heet je officieel.
1: Ja, het maakt niet uit hoor. Allebei is goed.
0: Allebei is goed en allebei, daar reageer je wel op.
1: Ik luister naar allebei, dus dat scheelt.
0: Ja, ja, die song van John en Nienke, hebben ze die zelf geschreven dan?
1: Ja, die hebben zij schrijven mijn liedjes en zij maken mijn nummers. Tot nu toe heb ik alles bij hun opgenomen.
0: Oh, en die andere liedjes die je gemaakt hebt, die is ook geschreven door die beiden?
1: Ja, ja. Ja, ik heb wel mijn ideeën aangeprezen natuurlijk, over gaat of dingetjes. En zij maken daar gewoon fantastische mooie songs van.
0: Ja, de complimenten die gaan daar ook heen, want ik vind het geweldig.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou, maar ga je zelf ook eens een liedje schrijven of niet?
1: Ja, ik ben wel bezig hoor. Ik heb wel heel wat krabbeltjes liggen.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel een beetje ultra perfectionistisch, zeg maar. Dus ik vind het wel lastig.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel mooie dingen liggen. Dus ik wil daar wel zeer zeker mee aan de slag.
0: Oké, nou, dan reken ik op jou. Want kijk, ik schrijf zelf ook alleen, ik schrijf meer gedichten. Maar ja, ik ben ook weer perfectionistisch. Dus ja, dat is moeilijk.
1: Ja, dat is heel lastig. En ik heb ook wel samen met Sipke Visser geschreven van No Saints.
0: Ja, die ken ik ook
1: en dat
0: wel.
1: Ging ook hartstikke goed. Zij zei ook al, moet je wat meer mee doen? Ik zei, dat weet ik wel. Maar ja, het is soms ook een beetje tijd. En je moet het durven, hè? Dat is natuurlijk ook.
0: Zeker weten.
1: Doen.
0: Juist, precies. Ja,
1: ja.
0: Bij elk lied wat jij zingt, heb je dan dezelfde muzikant?
1: Met de optreden bedoel je?
0: Ja, als jij met band gaat optreden?
1: Over het algemeen wel. Maar we hebben wel eens invalmuzikanten erbij. Dus het wil wel eens wisselen. Maar over het algemeen treed ik wel gewoon met mijn vaste band op.
0: Ja, en heeft die band ook een naam? Of is dat... Misschien wel.
1: Nee, het is eigenlijk gewoon Elizabeth Hope en Band. We zijn wel soms aan het brainstormen, hoor, om de band toch een naam te geven. Maar dat zijn we nog niet echt over uit.
0: Oh, ik had eerst al gedacht EHBO. Dat staat niet alleen voor de eerste hulp bij ongelukken, maar het staat ook voor Elizabeth Hope Band onderweg.
1: Oké, okay. Ja, dat is wel heel grappig inderdaad.
0: Kijk, je gaat dan met de band onderweg, dus dan kan je zeggen, oh ja, dat kan ik er ook van maken. Je hebt vanmorgen trouwens, heb ik er even over nagedacht. Ik denk, nou, het zou kunnen.
1: Nou, ik zal het in de groep gooien.
0: Ze zullen wel verrast opkijken, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, je hebt nou zoveel nummers gemaakt, Esther. Wordt het ook tijd voor een CD-DVD?
1: Oeh, nou, wie weet, hè? Wie weet dat nog gaat komen.
0: Nou, dan kan ik je ook eens op DVD zien.
1: Ja, dat het zou leuk zijn, inderdaad. Ja, daar heb ik nog niet echt bij over nagedacht, maar wie weet.
0: Ja, want jullie treden eigenlijk veel op bij jou in de buurt. En dat is niet hier.
1: Ja. Klopt. Ja, over het algemeen worden wij heel veel hier in de regio gevraagd. Maar tuurlijk, wij vinden het ook erg leuk om elders in het land te komen spelen. Absoluut.
0: Ja, even een andere vraag. Is jullie muziek ook geschikt voor line dance?
1: Wij hebben één keer op een line dance festival gespeeld. En ik moet zeggen, de mensen waren erg enthousiast. En nou, die waren best wel... dat zij wel heel erg... proberen om op onze muziek te dansen. Ik moet zeggen, niet alle nummers zijn denk ik geschikt.
0: Nee.
1: Maar ik vond dat dat ze het goed hebben opgepakt.
0: Ja, passen jullie dan het repertoire ook erop aan? Of zeg je nou...
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, we gaan wel echt kijken van inderdaad, waar spelen we? Ik speel natuurlijk ook heel veel kleine akoestisch.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk meer luistermuziek. En, maar als je op een mooi festival speelt, ja, dan gaan we wel knallen natuurlijk. Dan willen mensen niet in slaap vallen. Dan willen mensen echt gewoon lekkere, vlotte muziek horen.
0: Precies, ja.
1: Dus daar passen wij ons repertoire zeer zeker naar aan. Ja.
0: Helemaal mooi. Nou, woon jij vlak bij Duitsland. Ga je ook eens een keer een Duits country nummer maken?
1: Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht.
0: Nou, misschien een idee voor John en Nienke.
1: Nou, wie weet. Hè? Wie weet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeg ik altijd. Nee. Dus,
0: of misschien wel
1: nooit.
0: Of misschien wel een slagernummer.
1: Nou, wie weet. Ja. Nou, dat is niet echt mijn... ik heb een hele brede muzieksmaak, hoor. Maar als ik... mag kiezen, dan is slagen zitten mooie nummers bij, maar ik denk niet dat het voor mij weggelegd is.
0: Nou, je mag het heus wel eens een keer proberen.
1: Ja, huh? Ik kan het altijd een keer proberen, hè?
0: Ja, dat, ik denk ook wel dat jij er zelf naar avond op zal kijken hoe leuk hij het vindt.
1: Nou, wie weet. Ja, wie weet.
0: Ja, treed je ook overal op? Het zij met de band waar jullie gevraagd worden? Of zeg je wel eens nee? Jij zegt, nou, dat heb ik liever niet. En op een of andere...
1: Nou, op zich. Ik heb wel een keer wat geweigerd. Die mensen wilden graag dat ik met een geluidsband ging zingen. Ja, dat is iets wat ik niet wil en niet doe. Ik zing eigenlijk altijd met band of met gitarist. Of dat vind ik gewoon veel mooier en puurder.
0: Ja.
1: Dat is echt muziek eigenlijk, hè?
0: Ja, duo.
1: En niet dat het andere niet goed is, hoor. Maar dat voelt voor mij niet kloppend.
0: Het is of duo of band. Zo kan je het beter zeggen, dus.
1: Ja, precies.
0: En heb je ook voorkeur voor podia in de buitenlucht? Of podia bijvoorbeeld in theater?
1: Ja, theater is ook heel erg mooi.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook echt luistermuziek natuurlijk.
0: Ja, is het...
1: ik heb niet echt voorkeur. Ik vind wel, ik vind eigenlijk allebei heel erg mooi. Ik vind vaak wel, festivals zijn hele leuke sferen, waar het aan hangt. Gezellige, vrolijke, feestelijke sfeer. En vaak, ja, als je vaak klein akoestisch speelt, is het heel puur. Dan is het echt heel kwetsbaar. Dat vind ik, heeft ook wel weer wat.
0: Ja.
1: Ik heb niet echt voorkeur. Ik vind alles leuk.
0: Oké, want het schiet mij in de gedachte. Ik denk, is het ook tijd voor jou om een theatertour te doen?
1: Ja, nou ja, wie weet. Op zich zou ik dat wel leuk vinden op zich. Een klein theater, misschien dat daar wel vraag naar is.
0: Kijk, je zit hier ook, dus dan hebben we kans dat je hier eens komt optreden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, wie weet, hè?
0: Oké.
1: Wie weet wat er nog op mijn pad mag komen...
0: Nou, ik denk nog genoeg leuke dingen. Als jouw muziek horen, dan zijn ze allemaal wel om.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit in ieder geval.
0: Ja, heb je trouwens meerdere reacties al op dit nummer gekregen?
1: Ja, heel veel. Echt heel veel. Ja, echt hele positieve reacties. Ja, mensen, het valt allemaal heel erg in de smaak.
0: Goed
1: dus
0: zo.
1: Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ja.
0: En valt jouw muziek ook nog te combineren met je baan?
1: Ja, het is soms even puzzelen, want ik heb natuurlijk geen doorsnee baan, al laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn eigen kapsalon.
0: Ja.
1: Dus ik heb genoeg bezigheden rondom mijn muziek voor mijn bedrijf ook. Dus het is soms wel eens een beetje puzzelen. Maar goed, het voordeel is, ik kan zelf mijn planning doen. En over het algemeen, de optredens zijn vaak in het weekend. En dan ben ik natuurlijk, zondags ben ik natuurlijk altijd vrij. En zaterdags kan ik mij natuurlijk vrij plannen.
0: Ja.
1: Dus dat, zolang het te combineren valt, is het hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, en zing je wel eens even onder je werk of niet?
1: Nou, dat eigenlijk niet. Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Nou,
0: misschien je
1: ik ben
0: wel,
1: geen zingende kapster.
0: Nee, het zou misschien kunnen, want dan heb je zomaar fans extra.
1: Ja, dat kan natuurlijk wel, inderdaad. Ja.
0: Oké. En wat wil je tot slot nog de luisteraars meegeven, Esther?
1: Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar in deze wereld. En beoordeel niet iemand op de buitenkant. Hè, als je het hele boek niet kent, bewijzen van.
0: Ja.
1: Is gewoon lief voor elkaar en heb respect voor elkaar. En zet heerlijke muziek op om het leven gewoon leuker te maken.
0: Nou, dat is heel mooi gezegd. Daar sluit ik me wel bij aan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Ik wou je hartstikke bedanken voor het interview en ik wens je heel veel succes. En jouw muziek is nou in diverse programma's, 2 weken of 2 weekends lang, ja, door de week ook, te horen. Dus we maken veel reclame ervoor.
1: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. En hartstikke... leuke uitzending verder gewenst. En luisteraars natuurlijk
0: goed.
1: Ook hartstikke bedankt.
0: Komt goed,
1: en ik hoop dat mensen genieten van mijn muziek.
0: Tuurlijk wel. Daar zorgen wij wel voor.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
0: Dankjewel, Esther. En hier is de Miles. En dat is tevens de turboschijf.
2: Radio Spannenburg. Van Elisabeth Hoop is de turboschijf.

0: Dit is een prachtig nummer van de Colonel Hammonds voor een Ticket to Heaven. Dat nummer kwam voorbij. Nooi, het nummer van Cotton Green en Nobody Knows. Nou even hoe die Ticket to Heaven. Er is ook een line dance, kan je daarvan. En die heet Take It Away. Ja, hoe is het mogelijk al een keer? Deze band die had gewoon de nummers op cd zetten. En tevens de line dance nummers. Nou, hoe mooi is dat? Op de line dance, dat je daar op de wang kennen. Dus in de country folk en rock'n'roll hier bij RTV Spannenburg. Ja, nou, ik heb even nog een meedeling van Joen, want Joen hier Lemmer, in Papageenhoes om jou wachten, dat treedt Gerbrich van Dekken op. Gerbrich en de band, en de band heet het Grote Gwot. En ze doen een waai van dringen, maar dat is thema en ze hebben een heel soort muziek van Dolly Parton. Nou, dat wordt denk ik wel heel drok daar in Papageenhuis. Want dat jet er ik mooi. Het is een voormalige sjerke. In de Lemmer werd dat optreden. Jongt werd dus een hele goede akoestiek. We gaan naar nieuwe Duitse muziek. Ken dat nou bij Johannes? Kunnen we nog wat waar draaien of niet?
1: Even zien. We kunnen deze nummer draaien. Dan kunnen we dan ook congeren. Dan kunnen we dan
0: dan de laatste plaat. Nou,
1: ja.
0: Nou, dan gaan we hebben een hele vrolijke muziek van Lena Milewix. Die komt ergens uit Duitsland. En die heeft een nieuw nummer. Kus mich, ich erb den Hof. Die draaien we eerst maar even.

0: Ja, deze dames is razend populair. Lena Milowix. En dan komt hij dus van bij. Trouwens, Fjouwer horen. Tot vijf. Dan hebben we er een gepresenteerd slagerprogramma. Zeker even belusteren.
1: Die doet slager ontleden hoe ze praten.
0: Ja, precies. En daarvoor hebben wij friske muziek.
1: Ja.
0: Dat komt helemaal goed. We kennen je nummer van. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. We wensen je een heel mooi weekend. En dan begin je even een grens voor het laatste nummer. Naar de band Kotschen Blues. Hebben wat... hele leuke muziek, want ze is jongen, ik naar oren zelf. Dus het nummer dat hij precies hetzelfde als de band, Kotschen Blue. Nou, want oren keer, goed weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Voor stalwitte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ons al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en ons Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien, muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

het lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

nou een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Elke tweede snij van de morgen om 12 uur

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam...